0: Derulo.
1: Nanoq FM Bilerisaarutit.
2: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuru. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idaasortanngorit. Sukkulluuni sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit ID atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusartarfit sukkulluunit ullorunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ring op om idonit. Takus.
3: Sille finne fischer kriege.
4: Ik kan ook iets zeggen in de groep.
3: Zullen we maar doen, dan kan er lima is zo.
4: Ah, dan lima tjoski. Dan maar on nu aan de geluid als je ons is afgevoerd.
2: Ilu moet, lima kiosk by night. Nu taas je sapo. Dessa heb je dan niet over.
3: Wow.
2: Tornoo kroon gaan het toe, bizigani. Ik hiu zin op de, ik er on naad op.
4: Ah, taailu. Ah, ugo aan zoos, ik denk moet er echt.
3: Mama, you cook up noodles.
4: You don't want to cook it.
5: Lima kioski asit. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Magua Ening Asadi Soput. Atlantic Music. Nune Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger, så det er så på Tupor Sport. At give sig noget festivalet med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du så nærer jeg drønner bare sat du med.
1: Nanoq FM.